Ik nog God know dat, mat leven dat God is, en dat hij den beloont, die hem uitzieke. Dat is niet nodig, dat we zullen aanwissend zijn van wat God van ons verlangt. God heeft dat in zijn woord klaar gemaakt. We moeten God zijn woord lezen en studeren, zodat we weten kunnen wat hij van ons verlangt. Dan moet we leven dat hij zo donen wordt, als hij dat gezegd heeft, en dan te dat gehoorzaam zijn. Dat is wat dat meent, wanneer we aan dat gezaad van die vrijheid checken en niet verjeetzame heren zijn. 26. Vers. Wanneer meent dat hij religieus is, of behoudt zijn tong niet in toom, dan smert hij zichzelf aan en zijn religieus zijn is verjeefs. Religieus zijn is niet hetzelfde als waardegeboren zijn. Mensen kunnen religieus zijn en dat Christus zijn raden verachten. Religieus zijn is een vorm van vroomheid. Dat is een weg dat mensen zich uitgedacht hebben. Als Paulus naar Timotheus schreef, warnde hij hem en zei dat er worden zonen zijn die bloos een vorm houden. 2 Timotheus, het 3 kapitel, de eerste 5 vers. En dit is wat het zegt. Dit zalst u weten, dat in de laatste dag worden zeer zware tijden komen. Dan mensen worden veel van zichzelf houden, jietzig, pochrig, stolt, lasteren, elderen aan je hoorzaam, ondankbaar, onheilig, ohne leef, laten zich niet verzinnen met anderen, andere

religieus zijn, passen zij op wat ze zeggen en wat ze doen. Als ze bloos en God het leven vieren en oppassen wat je zegt wordt, of je doen wordt, wordt een mens niet zelig maken. Maar wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan moet hij ook daartoe zijn dat zijn tong en ook zijn leven van de Heilige Geest beheerst wordt. Wat immer wie zeggen of doen, zal voor de Heer zijn eer zijn. De Heilige Geest wordt ons de kracht daartoe geven, wanneer we ons te hem handgeven.

nu de 27e vers. Reine en echte religion ver God im Vader is dit. De wijze en weetvroes en er elend bezieken en zich van de welt reinholen. Religion moet meer zijn als een mens wordt geven om zinnig te doen, wat hij gewoonlijk niet deed. Hier wordt ons gezegd dat reine en echte religion wordt andere helpen, vallen zonen die in elend zijn. Zonen als wijze tjingen en weetvroes hebben ook niet een familie die voor aan oppassen kennen. Er zijn veel mensen in onze wereld die zonen help veelt. Zonen kunnen ze gaan en onze noberschaft zijn. Een religion die rein en echt is, is een religion die zich op God verlaat voor de zeligheid en dan zo'n zeligheid in leven bewezen heeft. De trouble is dit. Veel mensen verloten zich op zo'n arbeid dat het aan de zeligheid brengen wordt en God aan daarvoor in hemel wordt en inloten. De redding kan niet verdiend of gekocht worden door zo'n. Maar dat is waar de redding de reine en echte religion voor God zich bewezen wordt, zeg maar. We moeten een religion hebben die ook in de gasse is. Niet bloos een religion dat in dat aandachtshuis is. Dat meent dat we te anderen in onze wereld empfindlich, leeftolig en behelplich worden zijn. Dat is hoe we God zijn leven te anderen bewezen kunnen. De andere ziet van een echte en reine religion is dat we ons van de wereld reinholen. Dit meent niet dat we niets met de mensen in de wereld te doen hebben, maar dat we ons niet door de wereld er weer aangeven worden. We worden niet zo denken als de wereld denkt, en ook niet zo doen als de wereld deed. We worden

zaken van deze wereld niet hoog achten. We zijn in deze wereld als Christen, maar we zijn niet van deze wereld. De hemel is ons heim, niet deze wereld. Dus we zijn maar een klein stoot hier. Hier zijn een gevaar die dit betonen. Dit is wat Jezus in Johannes 15, 19 zegt. Wanneer je van deze wereld werden, dan wordt de wereld er een goed zijn. Maar wil je niet van deze wereld zijn, wil ik je uit deze wereld gewild hebben, daarom houdt de wereld je. En zijn je bed, zegt de Heer Jezus dit in Johannes 17, de 11e en de 16e vers. En ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar die. Heil je voeder, hul den zeker en den nomen, die du mij gegeven hast, dat die eend zijn zoals wie eend zijn. Ze zijn niet van deze wereld, je rood zoals ik ook niet van deze wereld zie. En dan schrijft Johannes dit in 1 Johannes 4, 4 vers. Lees de tjenge, je zijn van God, en je ha even den gewonnen, wils die en jund is grater als die in de wereld is. Wanneer we van de wereld rein blijven zelen, dan worden we ons matten met God zijn woord, bekend maken. Dat wordt ook menen dat we tot God jo zeien worden, en tot de wereld nee zeien. Nu Jacobus, dat tweede kapitel, de eerste vier vers. Mijn broeder, had den geloven in Jezus Christus, ons Heerlijkheidsheer, niet met aanzienen de persoon. Dan wandel een mens in een verzameling en enchant met een goldene ring en prachtvolle kleder en ook een arme mens in enchant en jremlige kleder en je deem een prachtvolle kleder vertrekken en zei, zat die hier in de baste steed door en to dem arme mens, stoor door, of zet hier on je mine voetbank. Mok je dan niet on je scheetmank junt en zet rechter met beze je danken? We worden vandaag niet alles van deze farzaaier kennen wat er te zaaier is. Maar ik had die alle geleest, wils die passen alle toop. Jacobus reed hiervan en zag dat vandaag nog zeer gemeen is. Dicht die veel jaren zet dit geschreven wordt, is dat nog immer zo gewaast. Er zijn mensen die zeer rijk zijn en bloos voor zichzelf denken en leven. En er zijn mensen die zeer arm zijn. De trouble is dat de arme volken arm zijn, wil ze rekken haar die arme benutzt, oder haar die nicht recht behandeld. Dat is nicht anrecht, rijk te zijn. Aber wann mensen rijk zijn geworden, wil ze andere beschummeld haar, oder den ongedrekt haar, dan is dat anrecht, jo. Beides armut en rijk zijn, kunnen vlug zijn. Dat sprecheboek schrijver had dit gebed, jef mij nicht armut en ook nicht rijkdom. Als de Heer Jezus in deze wereld en dan kwam hij maakt de gewöhnliche mensen, de arme, te wonen. Hij wordt niet in een Paulus geboren. Hij had niets van zo'n dingen, die mensen denken nedig te zijn in dit leven. Dit is wat ons in Lucas 9, 57 en 58 beschreven is. En als hij de lang den weg ging, zei hij toe aan, ik word die nog vallen, waar immer du jijst. Jezus zei te hem, de vaas haar laagje en de vegel onder hem hemel haar naaste. Maar de mensen zijn heeft niet een steed waar hij zijn kap kon aanleiden. De apostel Paulus schrift ons waarom Christus zijn hemelse rijkdom ons uitleiden deed. 2 Korinther, dat 8 kapitel 9 vers. Je tjana ons Heer Jezus zijn genood, dat wanneer hij ook rijk weer, doch am junt halve, moet hij zichzelf arm, zodat je durch zijn armoed kunnen rijk worden. Een mens kan arm en irdische dingen zijn, oder hij kan in geestelijke zaken zeer rijk zijn. God heeft een groot medelijden met de armen, en hij heeft ons bevolen dat we den methelpen zullen, zoveel als we kunnen. De Heer Jezus weet hoe de armen dat jeet. Dat is veel wichtiger. Dat de armen zullen naar de Heer Jezus verraden gebracht worden, als dat zij in irdische dingen zullen rijk worden. Den moet in bedweg geholpen worden. Jacobus schrift hier, dat wie zullen de rijken niet vertrekken en de armen ontzien steten.
Wir müssen uns glauben an dem Herr Jesus nicht mit ansehender Person haben. Aber dort ist korrekt, was zuvor kann passiert. Wir sagen, dass wir im Glauben festgestellt sind. Aber dann tragen wir gewisse Menschen fair, besonders die Recke und Beriemde. Dit is niet zo als dat een Christus in de gemeente zal zijn. Wie kunnen niet zeggen dat wie den geloven aan de Heer Jezus hebben en dan stolt zijn en anderen verachten. Zonen die een Christus zijn, zijn in de Heer zijn aanzien overeen. Wanneer we de Heer Jezus in een noodvallen zijn, dan moeten we ons bemoeien zo te leven. Hier moet ook een onderscheid gemaakt tussen zonen die voel zijn en niet zo verwellen, en zonen die vlietig zijn en toch niet genoeg voor zichzelf en de familie ha. Wat die schrijver hier in zijn haft, heeft meer met dat hart te doen, als dat met een boek te doen haft. Jacobus reed hier te alle Christen, als ze rijk of arm zijn, als ze gewenig of hoog geëerd zijn. Zonen, die naar de verzameling komen, waar Christus geëerd zal worden, zullen niet in juist beobachten hoe een Christ even een anderem gestald wordt. Daar zijn verschillende gaven, maar wie zijn alle een en Jezus Christus. Peter moest dat leren, verdem dat God aan nu Cornelius en Grieken schikken deed. Galaten 3:28 zegt, nu kan daar niet meer een Jood of een Grieken zijn, nicht mehr ein Sklav oder eine, die frei ist, oder kann nicht mehr Mann oder Frau sein, dann je sind alle eint in Christus Jesus. Sohne, die in Jesus Christus sind, haben aus dem einzigen Heiland angenommen. Die sind alle durch den Glauben, durch Gott seine Gnade, gerat worden. Da ist nichts, in was irgendwer sich pochen kann. Of mensen rijk of arm en irdische zaken zijn, ze moeten alle dezelfde weg naar de redding komen. Dat is waarom de rijken niet anders zal behandeld worden als de armen, wanneer ze in Christus zijn verzameling en hen komen. Dat is niet een vraag of du, mijn vriend, rijk of arm bent, of daartussen. Dat is bloos door den geloven in de Heer Jezus dat du zelig kanst worden. En ik vroeg die best u te zo'n entschluss gekomen. Mochte de zeweerd die daartoe leiden. Ik word terugkomen naar dit het nächste Mal, wat dan Gottes zegen, mijn vriend.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn an seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Frans. De harde zist het alles aan en zei. Oba Leren, dat kon ook zijn, dat het bloot als flesje oorruutje reed je wezen. Fles liste dan nog een schop, voor de andere beter lidden. Nee, dat wordt de aanbediend niet lidden. En nu wil het ook niet kunnen in zeten in Bleda, wat Marietje en de Marietje Zwitser twee reden hebben. Die hebben nu wat beter te doen. Zo het zijn ja, wie kon mij zeggen, wie hoort de raadste stoot, wenn in de Schweiz is. Ola zachte ze, maalde zich. Plus Marietje, die kon nog niet noteren. Die zat stil en hoort aan, wat ze dat vertelde. En ze werd ganz treurig. Kon dit zijn dat bij aarde boek werd vijgegonnen? Ze had toch zo dan nog opgepost. Ze had zich toch zo bemischt. Het kon toch niet zijn. Als de stund is meest uit weer, en ze al alle kunnen opschrijven wat ze thuis doen zullen, maalt Frans zich nog eenmaal. En vroeg, kon ik gonnen en dat schoop zitten, wo je dit boek eruit holde, als vlees dat bloot doorlicht? Frans, wanneer je dat onbedingt wist, dan goe. Als hoorde dat alle zegt, wie zijn hier niet te de bleda zitten, wat Marietje verliert. Aber wenn du das nu unbedingt dünnen machst, dann geh schwind. Frans ging bei der Schop, muckte deren op, hief ein paar andere Bitte ab. En wertlich, du lacht das Blut. Kreit rein rütte Räder, ganze Blut, nicht zwei Ernstwe, bloß ein ganzen rütte Räder. Nu weiß er dort der Rind. Oh, es ist doch wohl rütte fallen. Na dann jef Marietje dort. Kon je ze thuis dan inbakken, wenn ze wel. Frans jeent en gaf de Marietje dat. Oh, dankschön, dankschön. Vele mal bedankt Marietje zich. Ze weer zo vroeg dat men naar haar nu niet meer met zo'n valse ogen ziet. Dat men naar haar niet meer dacht dat ze dat tussen tweeën mag. Nu valt er op een grote steun van horten. Als vandoor de stond uit weer en alle zin in de huisjentje, dan kom Jasper Frans bij. Zegt Frans, ik moet zeggen, ik bewonder die vandoor. Hoe kost u dit, die zo eenzaten voor de Marietje? Du tanst die toch gewoon niet? Nee, zegt Frans, maar we tennen toch niet eerst veel vols bedenken, want we dat niet neer wouden. Zo'n tijd niet. Dan moet we dat eerst nu verheden en zitten. Plus, wanneer we dat niet willen, dat de mens dat tweeën mag, dan zijn we die ook bestroeven en dat durf je ook verantwoordelijk maken. Toen begint de jas en Frans van door naar huis. Veel vertelde ze zich in haar wees. En als ze eerst meest thuis waren, wo er wij uit de neun diente, dan zei jas met treurige stem, Frans, uit zou dat. Du hast een betere geloof als het. Du hast niet bloos een geloof wat du geloofst. Du hast een geloof met woorden. Zo als het dat je hebt.

Tenja dat wensje te kunt orm. Nis plus dat ze geloven dat het een gart geeft. Nis plus dat ze geloven dat Joost op de zeerde komen is. Maar dat ze ook woorden doen. En wint men dat zit dat wij Gottes Tenja zijn. En dat wij arm nu volgen.

Hallo Tinja, hier reed Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Alles wat we hebben. Aber eerst wil ik in 1 Timotheus kapitel 6, verse 6 bij 12 lezen. Hier zegt het zes dit. En zeg je als dat een grote gewenst den Christen geloven en vrede te hebben. We hebben niets in deze wereld neergebracht en daarwens hebben we ook niets meer terugnemen. En wanneer we kleider en eten hebben, daarmee zullen we ook tevreden zijn. Aber die de welle rijk worden, vallen in verzekeringen en laten zich van aanzienlijke lasten slingen. Die den mensen in dat verdorven en in de verdampnis rieten. Jeets is een wartel waaruit alle hand bij ze tjemt. En je hebben zich dat je laste loten en zijn door derg van geloven op je aard. En hebben zich zelfs door derg veel woorden uit je zaad. Oba du, mens, die du God on je heerst. Goed ze wat uit de weg en streef naar dat geudet. Naar je rechtigheid, naar geloven en ze lijftoelig, geduldig en goedmijnend. Kämpf den guten Glaubenskampf. Hou dat euer Leben vast, wat hat Gott die bereit haft, en wovon du verfehle ein gutes Bekenntnis gejift hast. Alles wat we hebben. Ruben schlüpfte der op en ging dann. Hij wil rood thuis van de schuil en hij wünscht zich zeer dat hij niet allein durft thuis zijn, maar zijn mama in huis kämpft van ihre Arbeit. Dort fand sich Zaya einsam. En ferke, wann hij ganz allein thuis wär, dann wird hij ook abludes zu sich selbst vertalen. Dann sperrt sich dort huis nicht so ladig en stell. Ach, Tim is so glücklich, seht Ruben zu sich selbst. Seine Mama is ärmer thuis en deed all de huisarbeit. Zij bakt ook nach scheine Küche für arm en hij durft niemals allein thuis zijn. Ik moet jede dag een paar stunden allein thuis zijn. En ik moet zo veel van de thuisarbeit doen. Vandaar zal ik eetjakken afschalen en vlees in overstalen te onkas. En daarna alles opwaschen. Dat is hier zo eenzaam. Ik wens ik had een hond. Dan wordt mij dat niet zo allein terugkomen. En zo grumzooid hij weer te zichzelf, bij zijn mama in huis chime. Hallo, waar weer die dag vandaan? Vroeg mama. Oh, krijgt ze, Emma, antwoordde Ruben. Zou je danken zijn voor het vlees in overzaten? Dat riekt als zou je zijn, zei mama ganz meutig. Aber ze zag dat Ruben weer niet meutig. Nou, wat is erg? Vroeg zij. Waarom zit deze brunch? Ruben vertelt zijn mama wat slecht aan dat jink dat hij zoveel moest alleen thuis zijn en wat eenzaam hij zich voelt. Mama hart ook naar alles wat Ruben zegt. Zij werd niet opgericht of beledigd. Oba, Ruben voelt zich schuldig dat hij niet met je weer. Hij wist dat zijn mama dat ook zeer schwor. Zijn papa wie een paar jaar terug derg een eigenlijk te deze komen en dat leven weer vandaan aan zeer schwaar geweest. Mama had moest op arbeid gaan om geld verdienen. Zij had moest er schmak het groot het huis verkijpen om schuld betalen en zij had zich moest een zeer klein het huis pachten. Mama zat zich bij de stoel en zei: Ik weet ons leven erst niet krijg zo, als wie ons dat wensen worden. Ik wil ook veel liever thuis zijn, maar dat is nu jeroots niet meerlijk. Ik wens ook dat du kust een hond hebben te gezelschap. Maar dit is een gepachtet huis en de eendijmer wil niet hebben dat wie hier zelle tieren hebben. Mama stond op en vond aan den dash op te zaten te onkast. En zij vertelt weer. Ruben, ik weet je hast niet alles wat die vriend had. Maar je hast Jezus. En hij is een betere vriend als irgendein ander. Hij heeft ons nog alles gegeven wat ons heeft gefehlt. We zijn nog niemals hungrig geworden. We hebben een goede kerk en goede vriend.
En vielleicht sollen wir mehr denken an alles, was wir haben, en er steht von denken über was wir nicht haben. Wenn wir uns dort abschreiben, alles, was wir haben, en dann, wenn wir uns erfreuen, dat alles erst nicht reicht in unserer Welt, dann können wir dort lesen en dankbar sein. En Ruben holt sich ein Papier en einen Bleistift. Dort ist eine gute Idee, sagt er. Dort erste, wo ich abschreibe, dat ich hab Jesus als mein Freund. En zweitens, ich hab eine Mama, die mir gut ist. Sehr gut, lacht Mama. Ich will abschreiben, dass ich habe ein sehr guter Sehen, der mir sehr helfen wird mit meiner Arbeit. Und wir haben ein Haus zum Bernen wohnen, sagt Ruben. Wir haben die Kleider. Ich sehe erst all, dass wir eine gute Kirche haben und auch viel Freunde, sagt Mama. Und du hast auch eine gute Arbeit und ich habe eine gute Schule, sagt Ruben. En ze ging dat wieder. En dat papier wordt ganz voll van al de goede dingen en zegeningen wat zij in ihre levens hadden. Dat had ik niemals gedacht dat ik nog zo veel goede in mijn leven had, zei Ruben. Vandaar als ik naar huis kwam, speert zich alles zo diester en schlecht. Dat voelt zich zo als nus goede in mijn leven weer. Ik voel me nu veel beter. Oh, dat vreet me te heren, zegt mama. Door is immer nog geduld in leven van wie Jezus hebben. En wat is nog wat? Vroeg Ruben. We hebben een schijnend onkast. Dat vlees is goed. Wel we nu eten. Nu heb ik nog wat vrouw voor die. Findest du die manchmal so, als wenn nisch reichert in dein Leben? Checkst du ne andere und siehst, was sie alles haben und wünschst, dass du dort auch was haben? Wenn das Leben auch nicht immer so geht, als wir uns wünschen. Du hast nach so viel Geld, der hat uns schenken dort. Und wenn wir an dort Geld denken, was wir haben, dann sieht das Leben nicht mehr so düster. Wir können uns leren, tevreden sein mit wat wir haben und auch dankbar zu sein für die Segnungen, die Gott uns schenkt. Und uns fährst um etwendig leren als in 1. Thessalonica, Kapitel 5, Vers 18, hier sagt es es dit. Seht in alle Leuwe dankbar, wenn's Gott dort in Christus Jesus von jünd verlangt. En onze gedanke in deze geschichte is, zie dankbaar voor alles wat je hast. Nog eenmaal, zie dankbaar voor alles wat je hast.

Dank zijn Tjenja voor en je schuldzaamheid en deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen, nu de aandacht te van, iedere dag met Jezus.

Tjenja, we zijn het waterbatterje 6. En van wem vertaald we eerst dan? Ja, van den buurjaar Dobri. En nu wil ik het lezen uit 1 Timotheus 6, de vers 10. Denn de jeldgier, dat is een wartel van al het boze. Manche zijn er zo vervallen, dat ze dem Herrn antrui worden en zich zo een schlimme kwalen rood mogen. Ja, doi grote Jitzhals, die had een bestemden dag vastgezet, wo de buja dobre dat geld moest terugbrengen. De winter, die wird zo hoort, dat schnee dat lag, moeite wies op de velden en op de gossen. Dit brood dat wordt immer dierer. En de mensen in dem dorp, die willen dem buja dobre ook niet helpen. Ze lachten en ze hadden een schadenfreude. Eva dort eigenlijk, wat deze armen man getroffen had. Ze deuten veel even am reden en plüderen. Wo is dan nu zijn vader in Himmel? Die bet doch immer naar zijn God. En die zien doch immer so viele Leute. En waarom helpt die God dem nicht? Wahrscheinlich heeft dat schon God in Himmel. En dan lachten ze. Ja, die deuten so lästerliche Reden hüllen. En die deuten sich

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Nu wel wie taup uit Rijmer kapitel 8, de vers van 26, wat daar dich lezen. Hier schrift der Apostel Paulus so: In Jerozo halt de jest, ons an onze Schwachhette, dann wie weiten ich mol, wo wie so recht beten solle. Aber de jest bet für ons, met sonnige Pfeile, dort wie nicht wir dafür habe. En hei de onze Horte unjersiegt, weit wat de jest am Sinn haft, dann de jest bet für de heilige Dorno, als Gott hat gefällt. Wie weite dat Gott en alle dinge immer dat paste wirkt für die, die am Leif habe. Dat zijn die hij beropen haft, zoals hij dat wil. Die hij verher uit er seine had, had hij bestemd zinen zeen te likne, dat die onja vele breider mocht, die eerstgeborene zenne. En die hij hem veruit bestemd had, die haft hij ook beropen. En die hij beropen haft, haft hij ook ihr recht vordicht. En wem hij recht vordicht, die verhalp hij dat ze haarlich worden.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je iemand een van onze programma bestalen mocht, dan check dan dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel wil je kijpen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 215. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma 215. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, Gott sein Wort uit te strollen. Mocht Gott die richtig sehen.

We hopen beide dat je door dit vandaagse programma deze boodschappen leidt, waar het om zijn je was des. En nu verafscheid we ons waarde van junt. Wann Gott het zo wel, dan hier je een wieder programma deze de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zendung oder irgend eine andere van onze zendungen hebben, dan schrijf ons. Viele van junt schrijven ons pinklich in Mörkansmout, dit is een radiodienst toch terug weer te maken. Je hebt ons ook weitergelaten dat je immer voor ons beden. En we danken je van harte daarvoor. Schrijf ons ook weer, onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met Junt. Wat jens am meine Weg weiter hieren.

0: De klok is 12.
1: Ek sien Hilda Friesen en haar brood van Sleven Vendel is uit Lukas 19, 1 en 2, hoe dat zegt. Jezus jink in Jericho neen en jink derg de stad. En daar wees Zacchaeus, een van de verste taxcollector, die weer rijk. De stad Jericho wordt van de Israëlieten een dag in een zeer bijzondere weg genomen. Trotzdem dat de stad zeer dikke, strenge wang had, had de haar die op het doel gebruiken. De wang vallen, als de Israëlieten voor 7 deel eenmaal den dag ganz stel rond de stad gewonnen werden en dan den 7e dag luid geschreien en de trompeten geblost hadden. En de geschichte die wie in de nächste deel studeren willen, zei wie in zich wat nog veel hoster passiert als de zich te Jezus in de tijd. En deze geschicht wordt in hart genomen, wordt ook sterke wang van waterstand rond aanhoudt. Werkelijk, waarom Zacchaeus zien wordt, waren drie verschillende stortje wangen. De eerste wand weer dat Zacchaeus een man weer. Dat is over een zeer dikke wand, niet zo? Je weinig neemt dat veel tijd wat een man zich bekeren heeft. Je weinig komen früher eier te geloven als mannen. Als dat bloos wijn früher dollar der ihre gefallen beeinflusst zijn en mannen zich zagen dollar moeten denken, denk du erst nog een andere oorzaak. Mannen hebben je weinig verärztelijk in een veel geratere vorm als de vroegmenschen. Ze hebben zo angst voor wat anderen denken of zijn worden, dat ze niet een klare entscheiding voor Jezus merken willen. De tweede wand weer dat Zacchaeus een van de verste taxcollector weer. Hij weer niet bloos een taxcollector, hij weer een van de verste taxcollector. Hij houdt een ambt. Wanneer du die veel meinsten hoognesig op andere raftjeks, dan hast du een groter probleem. Wanneer du een van de verste bist, je leefst du die zoveel meer als wanneer du den titel niet hast. Dat is een dank dat du den titel nog maar een paar weken teruggekregen hast, of al lang gehad hast. Zoveel meer als du voor dich gebracht hast en onerkend bist, zoveel schwander is dat te geloven komen. De derde wand weer dat Zacchaeus een rijke man weer. Als een taxcollector weer dat zu meer zelfverständlich. De taxcollector nemen niet meer de som wat er de wits verlangden, maar boven even nog zoveel, ten dat zij ook er voppen vellen kunnen. De methode die zij brachten te merk worden, weer lang niet oprechtig. Alle dag, en onoprechtig wij met geld omgonen, had zijn hart gans ohne veiling en hart en kalt gemerkt. Jezus zegt zelfs, dat wordt voor een rijke man schwer zijn in Himmelrijk te komen. Dat is voor een kamel leichter, door dat uur voor een nodel te wonen, als voor een rijke man in Himmelrijk te komen. Dat mag wel eens schwer zijn, maar dat is niet onmogelijk. Wie zijn dat in deze geschicht? De Heer Jezus bedoelde drie wegen om Zacchaeus zijn hart dol en Zacchaeus jijf aan zijn hart. Jezus is vandaag nog dezelfde als hij wie als hij hier beëerd wandelt. Hij kan vandaag ook nog wegen dolbreken. Vielleicht hast du een bezorgnis voor einem, die ook deze Jericho wang om zijn hart heeft. Zie je troost, de Heer wil ook de rijke in zijn Himmelrijk hebben. Oder bist du, die deze weer heet zo'n persoon. Jezus weet waar hij dien jaren stond en dien uitreed even stonen kan. Jezus Christus.

je recht voor deze leven in God. Maar de wichtigste grond voor de diepe vertwijfeling van ons hart is onze schuld. Onze schuld voor God. Dit is dat ganz grote probleem van ons leven. En met dem waar we niet voor is. En zijn we niet voor is worden. Dat moet we. En daarom heeft het ook deze diepe vertwijfeling in ons hart. Brok we vergeving van zind? Natuurlijk brok we vergeving van zind. Jo, wie brokken je nooit noodwaan ja als vergeving van onze zind? Wat is dan zind? Zind is jede trennung van God. Wie zijn al als zinder geboren? Ik mocht dat een bijspel brokken. Dat we während dem Trisch wart in Engeland een kind geboren. En dat zegt hij in ons Dietje nooit hoort, aber dat je hier ten vriendlichen loge. En zo waren we van natuur uit geboren in deze lager. Wees we zijn dan vriend Gottes. Zo zijn we van natuur al getrennt van God. En nu zonder we ons immer meer van God af, indem we een muur van schuld oprechten. En jede Übertretung, jede Sünd, de Übertretung van Gods gebod, is zo als wann we een Stein op een anderen abmieren. En zo is de Sünd een unheimliche Wertlichkeit.

ooit iemand alleen, zei hij. En 14 dag later weer dood. En die antwoord had zo moed dat de lijstje thuis opgeboord wordt. En weer ziens moest daar dan iemand oppassen om open zorg. Nu is het de nacht, alles is stil, slaapt. En hij zat bezig bij openen zorg. En op eenmaal valt mij aan, wil mijn vader voor 14 dagen bood, om toch naar de stad te begeleiden. Maar hij had nee gezegd. En dan zit ik hem aan en zei, ach vader, bed mij toch nog eenmaal daarom. En want u wist dat ik 100 kilometer met die go, ik go met die, dacht ik, dat muil blijft stam. En dan ging mij met eenmaal op, deze kleine leefloosheid. Dat is een onheimliche werkelijkheid, die ik ook in alle eeuwigheid niet rückgängig maken kan. En wat meen je, hoeveel schuld in ons leven is, hoeveel verziemnissen door het doorjeft? En wat worden we met dem leven voor dich, wanneer schuld en verziemnissen ons ständig beleiden? En ohne vergeving van zin, kunnen we im grond niet voor dich worden in ons leven. In hem sterven, wat is het dan? Wil je al je schuld metnemen en de eeuwigheid nennen? Ik heb me dat volgens zo vergesteld, wo dat zijn kan. Ik zie namelijk ook al meestal zo weet, wie het Bosch zegt, hij is ook al allein geworden. En daar hält man vielleicht nog een leven hand vast. En doch dan komt de ogenblik, wo ik ook deel uitsloten moet. En dan voert mijn leven schep wieder. En komt wat voor God, voor zijn aangezicht. Je leeft mij, daar stoe wie eenmaal alle verarm. Ook je met jene schuld, met al jene verziemnissen, stonen dan voor dem levende en heiligen God. Dan wordt dat erschraatje groot zijn, want je dan een taartje, mijn ganze schuld en al mijn verziemnissen, die heb ik metgenomen hierher. Broek wie vergeving van de zind, nust broek wie noodwanja als vergeving van zind. Noodwanja als dat dierselje brood.

Go de Marius. Du, we haft die dag van jou ongevangen. Has je meine Mutter ablernen kunt? Dat is je wichtig. We een dag anfangt, wens met een fertig kon je moet nog traag bijtje en dan van verre ontvangen ze meier. Maar bij een dag, du schoft dat niet. Dan is het wichtig dat de fijn ontvangt. En hoe me, als me veel weet, want die dag nu schmak ongevangen haf, en ik dem hier dat eeuwige eindje danach war, er hier een kart eindje met die tip goene kon. En die gruist Christoph, en du hier dat programma Tim Kaffe en Mate. We gaan van de maandag, den 3. juli 2026. Van de is het abreen, 70% jeweens de waterdienste on. En abwarmen zal dat bij 28 grad en makkelijk worden 17 grad Celsius. Zet het nächste hart van ons hier mal in Leut on.

0: Du hast eingeschaut nach das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Da traf sich rasch von dem Mal, dass wir als Kinder Gottes können sehr miserablich leben und haben nicht gelehrt, wo wir können siegreich sein. Wir sagen, dass wir sehr Jahre möchten sich haben in unserem Leben. Aber wir können nicht von gewissen Lasten oder verschiedenen anderen Angewohnheiten loskommen. Wir haben hier in dem Studium mal gesehen, dass es unmöglich ist, wenn wir nicht Gottes Wort täglich studieren und wandeln das an in unser allgemeines Leben, dass wir dann können siegen über Sinn. In dem vernünftigen Programm, wo wir wieder seinen Wort der Bibel uns lehrt von, wo wichtig das ist, dass wir die Bibel lesen und auch an uns Leben anwenden. Ich lade die Nuwada an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen Wort der Bibel uns von der Wada lehrt von, wo wir können, wachsen und zunehmen an uns nie leben. Herr, ich danke dir Wada für die Bibel und bete, dass du dein Wort Nuwada machst, rechtlich sehen. Amen. Hier ist Wada Matjünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da, Wada an Jakobus, das erste Kapitel, ich will anfangen bei den 24. Vers. In das letzte Programm habe ich viel von Gott sein Wort gesagt und wo dort einen Menschen sein Leben wichtig ist. Wir haben gelehrt, dass wir Seele Gott sein Wort an unsere Horte anwarteln lassen, so dass es fruchtbar kann sein. Wir haben auch gesehen, wo wir Gott sein Wort beobachten Seele und dort nicht bloß hören. Wir Seele überschwind sein, zum Hören und langsam sein, zum Reden und zum Dall worden. Wir haben auch gesehen, dass wann ein Mensch dort Wort hört, aber nicht dead, dann ist sie so als eine, die sich im Spiegel bezeugt, aber dann verjagt, wo an dort sagt. Aber wann ein Mensch ein Gott sein Wort checkt und dann dort dead, wird einem da gesagt wird, so ein Mensch wird ein Segen trier vom Herr. Also sind wir nun nur die letzte Phase in das erste Kapitel in Jakobus sein Brief gekommen. Hier wird uns noch mehr von Gott sein Wort gesagt worden. Wir können nicht von Gott sein Wort weichkommen, und dort wollen wir auch nicht. Darin hier wie Gott seine Stimme, die uns Trost, Leidung und Frieden geben kann. Wenn wir nicht acht geben Worte zu Gott sein Wort, dann wollen wir bald am Distre wandeln. Wir wissen von Gott sein Wort, dass wir durch den Glauben an dem Herr Jesus sind gereicht gemacht, wir sind frei gemacht von der Sünde, die uns festgebungen hat. Römer das 8. Kapitel, die erste 4 Verse, mache dir klar. Nun ist dort kein Verdammnis für den, der in Christus Jesus sind. Dann dort Jesus Gesetz dort Leben bringt in Christus Jesus, haft mich frei gemacht von dort Gesetz von Sünde und Tod. Dann wird am Gesetz unmöglich wie in dem, dort es schwach wie durch dort Fleisch, dort haft Gott selbst gedonnen, durch dem, dort he sin sehen, en sündliche Menschengestalt schickt und versinnt, und dadurch die Sünde verdammt. Dort die Gerechtigkeit, dort das Gesetz verlangt, möcht in uns erfüllt worden, die wie nu, nicht nur Fleisch wandeln, aber nur Geist. Gott hat sein Wille in der Bibel ab und bohr gemacht. Und auch wo wir mit ihm in Gemeinschaft blieben können. Der 24. Vers in das erste Kapitel. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit in den Kirchen und da bin er blieft, und es nicht in verjetsame Hira, aber dat wat het zeigt, de wat je zegen zinne en alles wat hij deed. Een mens die im Spiegel checkt, kan verjeten wo hem dat zag. Zo zal dat aber nicht met mensen zinne, die in Gott zijn woord in den checken worden. Wat wie in Gott zijn woord vingen, is veel anders als in irgendein ander boek. Wie kennen nicht in Gott zijn woord blijven, und dasselbe sehne, wann wir davon wegkommen und uns Leben Tag für Tag anengunnen. Wie Seelen nicht für jedes Sommer hier sehne. Wann wir dort an uns Leben utwirken worden, dann war wir dort nicht schwind für jeder. Das Gesetz von der Freiheit ist nicht die Gebote, die Gott zu Moses gave, als er ab dem Bauch wie. Dort ist Leben Christus sein Gesetz. Das ist, was wir in Johannes 13 34 und 35 lese, ich gebe jünd ein neues Gebot, dass je einer dem anderen Leib habe. Je Seele jünd ongerenander zo leef hebben als ik junt haar leefje had. Dech dit worden alle mensen zinnen dat die mine jenge zijn wanneer je junt ongerenander leef hebben. En dan lees we dit ook in Johannes 15, 10 de betrafte vers van de Heer Jezus. Wanneer je mine je boten houden, waar je en mine leef blijven, je rood zo als ik, mijn vader zine je boten houden en blijf en zine leef. Dit ha ik junt je zegt dat mine vrede mocht en junt zijn en dat june vrede mocht vals zijn. Dit is mijn je boot, dat je een en de andere zo leef hebben als ik junt. Haar leef je hoort. Wat is de onderscheid tussen de Heer Jezus in je boot en de 10 geboten die Mozes je heeft worden? De 10 geboten zijn voor zonen die je zaadspreker zijn. Dat zegt wat mensen doen zullen en wat ze niet doen zullen. Maar dat heeft de mensen geen kracht die te houden. Wanneer mensen je zaadspreker, dan wordt aangestroofd worden. Dat je zaad kan geen mens je recht maken. Dat is waarom Paulus dit in Rema 8, 3 met 4 vers schreef, laat me de vers verder lezen. Dan wordt hem je zaad aanmeelig weer, en dem dat het zwak weer dicht het vlees, dat heeft God zelfs gedonnen, dicht dem dat hij zijn zin en zintelijke mensen gestalt, schekt en verzind, en door dicht de zin verdomd. Dat de gerechtigheid door het je zaad verlangt, mocht en ons erveld worden die we nu niet om vlees wandelen, maar om geest. Als Christen zijn we niet onder dat gezaad, maar onder de genade. De Heer Jezus zegt wat interessant in Matthäus, als aanwegen dat gezaad gevraagd wordt. Matthäus 22, 35 tot 40, en dat leest dus dit. Einer van aan een gezaad geleerde vroeg aan een vraag om te verzekeren. Leren, woont is dat raadste gebod aan je zaad? En hij zei te hem, du zalst hem Heer dien God leef hebben met dien ganse hart en met dien ganse ziel en met al dien verstand. Dit is dat raadste en dat eerste gebod. En dat tweede is door met overeen. Du zalst dien nobe zo leef hebben als die zelfs. On deze twee geboden hangt dat ganse je zaad ook de profeten. Also is de leef de grondlaag van wie we tot de Heer Jezus en zijn gebod gehoorzaam worden zijn. Wanneer we God met het hart, de ziel en dat verstand leef hebben, en ons nobe zo leef hebben als ons zelfs, dan worden we zo leven als God dat geveld, en zo als God zijn woord dat verstelt. In Rijmer dat 8e kapitel wordt ons gezegd dat de gerechtigheid dat dat gezaad verlangt, wordt en ons erveld worden door de Heilige Geest. Dat je zaad kan een mens geen kracht geven gehoorzaam te zijn, maar de Heilige Geest kan. Mensen die niet bekeerd zijn, hebben ook niet de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest komt in ons te wonen tot dezelfde tijd dat we de Heer Jezus als ons heiland aannemen. Hij wordt ons niemals verloten. Een mens die werkelijk waardig geboren is, wordt niet maar de wellen of de stele wellen enzovoort. Wat zo'n mens drieven deed, is niet dat je zaad over de leef. Dat van dat niet leven komt, dat hij van God je treien heeft. Zoveel meer als we God zijn woord lezen en studeren, zoveel meer waar we in de leef leven en meer van de Heer zijn weg leren. Wat zal een mens doen die nog niet bekeerd is? Wat van werk wordt God aannemen? Nou, richt wat de Heer Jezus zegt. Mensen hadden gezien hoe Jezus 5000 mensen je feit had met weinig brood en vis. Daarop willen ze aan tjenig maken, maar Jezus zei, ze zullen niet voor dat eerdersje arbeiden. Johannes 6, 28 en 29. Dan zeiden ze te hem, wat zullen we doen om God zijn werk te werken? Jezus antwoordde en zei te hem, dit is God zijn werk dat je aan dem leven, dem hij geschikt heeft. Daar is dan niets wat God van de onbekeerde aannemen wordt, buiten den geloven en de Heer Jezus als de enige heiland die aan van de zin raden kan. We worden vielleicht niet weten wat al die gezaten in dat land mochten zijn, maar we kunnen weten wat God en zijn woord zegt. We kunnen weten hoe we naar hemel komen kunnen. en wil wie zo leven kennen dat God met ons tevreden wordt zijn. De Hebreeën schrijver heeft dat recht vergesteld. Hebreeën 11, de zesde vers, zei je eenvoudig, over ohne geloven is het onmogelijk God te je volgen. Dan wer zich nu God nodig, mag je leven dat God is en dat hij den beloont die hem uitzieken. Dat is niet nodig, dat we zullen aanwissend zijn van wat God van ons verlangt. God heeft dat in zijn woord klaar gemaakt. We moeten God zijn woord lezen en studeren, zodat we weten kennen wat hij van ons verlangt. Dan moeten we leven dat hij zo donen wordt, als hij dat gezegd heeft, en dan te dat gehoorzaam zijn. Dat is wat dat meent, wanneer we aan dat gezaad van die vrijheid checken en niet vergeetzame heren zijn. 26. Vers. Wanneer meent dat hij religieus is, of behält zijn tong niet in toom, dan smert hij zichzelf aan en zijn religieus zijn is vergeefs. Religieus zijn is niet hetzelfde als waardegeboren zijn. Mensen kennen religieus zijn en dat Christus zijn raden verachten. Religieus zijn is een vorm van vroomheid. Dat is een weg dat mensen zich uitgedacht hebben. Als Paulus naar Timotheus schreef, warnt hij hem en zei dat er worden zonen zijn die bloos een vorm houden. 2 Timotheus, het derde kapitel, de eerste 5 vers. En dit is wat het zegt. Dit zalst u weten, dat in de laatste dag worden zeer zware tijden komen. Dan mensen worden veel van zichzelf houden, jietzig, pochrig, stolt, lasteren, elderen aan je hoorzaam, ondankbaar, onheilig, ohne leef, laten zich niet verzinnen met anderen, anderen slaagt het no reden, ohne zelfbeheersing, onbandig, die dat godet hausen, einer dem anderen verroden, ruchloos, abgebloost, die dat vergenieren meer leef ha als God, die een vorm van vroomheid ha, over de kracht door hen afzaaien, draai die van zo'n weg. Een mens kan niet zelig worden, wanneer hij bloos door gewisse vorms geeft, of gewisse dingen zegt of deed. Zonen zijn religieus, maar die zijn niet door de bekeerd. De raden kan bloos verzekerd zijn, wanneer we aan de Heer Jezus leven worden. Jacobus zegt dat wanneer een mens religieus is, maar zijn tong niet in toom houdt, dan smert hij zichzelf aan. Jacobus wordt nog meer van de tong zeggen, wanneer we naar dat derde kapitel komen worden. De tong en toom houden, meent dat we niet zeggen worden wat we niet zeggen zullen. Jacobus wordt ons vertalen dat geen mens de tong bandje kan. Jezus zei dat wat in een mens zijn hart is, dat wordt uit zijn muil uitkomen. Dat je dan te zeggen dat een mens meer als een religion moet hebben. Wat een mens zegt en wat hij deed, wordt wijzen of zijn religion bloos vorm en weerd is, oder of dat een verwantschaft is met God. Een mens smert zichzelf aan, wanneer dat niet andere deed, wo hij reed en wo hij zich behandelen deed, wanneer hij zich bekeerd heeft, oder zegt dat hij heeft. Zo'n religion is vergeefs. Hier moet we behouden, dat gewisse mensen die religieus zijn, passen zeer op wat ze zeggen en wat ze doen. Als ze bloos en goed het leven vieren en oppassen wat je zegt wordt, of je donen wordt, wordt een mens niet zelig maken. Ob wanneer een mens zich bekeerd heeft, dan moet hij ook door te zijn dat zijn tong en ook zijn leven van de Heilige Geest beheerst wordt. Wat immer wie zeggen of donen, zal voor de Heer zijn eer zijn. De Heilige Geest wordt ons de kracht door te geven, wanneer we ons te hem aangeven.

wij ze kennen en weet voor ons, haar volken niet een familie die voor aan oppassen kennen. Er zijn veel mensen in onze wereld die zo'n hulp veelt. Zo'n kunnen ze gaan en onze noberschaft zijn. Een religion die rein en echt is, is een religion die zich op God verlaat voor de zeligheid en dan zo'n zeligheid im leven bewiesen heeft. De trouble is dit. Veel mensen verloten zich op zo'n arbeid dat het aan de zeligheid brengen wordt en God aan daarvoor im hemel wordt en inloten. De raden kan niet verdiend oder gekauft worden, der zoont. Aber dort is waar de radung, de reine en echte religion voor God, zich bewiesen wordt, zeg maar. We moeten een religion hebben die ook in de gasse is. Niet bloos een religion dat in dat aandachtshuis is. Dat meent dat we te anderen in onze wereld empfindlich, leeftolig en behelpelijk worden zijn. Dort is waar we God zijn leven te anderen bewiesen kunnen. De andere ziet van een echte en reine religion is dat we ons van de wereld rein houden. Dit meent niet dat we niets met de mensen in de wereld te doen hebben, maar dat we ons niet door de wereld er weer hangeven worden. We worden niet zo denken als de wereld denkt en ook niet zo doen als de wereld deed. We worden de zaken van deze wereld niet hoog achter. We zijn in deze wereld als Christen, maar we zijn niet van deze wereld. De hemel is ons heim, niet deze wereld. Wees we zijn maar een klein stoot hier. Hier zijn een gevaar die dit betonen. Dit is wat Jezus in Johannes 15, 19 zegt. Wanneer je van deze wereld weet, dan wordt de wereld er een goed zijn. Maar wees je niet van deze wereld zijn, wees ik junt uit deze wereld gewild heb, daarom host de wereld junt. En zijn je bid, zei de Heer Jezus dit in Johannes 17, de 11e en de 16e vers. En ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom naar die. Heil je voeder, hul den zeker en die nomen, die du mij gegeven hast, dat die eend zijn zoals wie eend zijn. Ze zijn niet van deze wereld, je rood zoals ik ook niet van deze wereld zie. En dan schrift Johannes dit in 1 Johannes 4, via de vers, lees de tjenge, je zijn van God, en je ha evadeen je wanne, wils de enjunt is, is grater als de ene welt is. Wanneer we van de welt rein blijven zelen, dan worden we ons matten met God zijn woord, bekend maken. Dat wordt ook menen dat we te God jo zaaien worden, en te de welt nee zaaien. Nu Jacobus, dat tweede kapitel, de eerste vijf vers. Mijn brede, had den geloven in Jezus Christus, ons heerlijkheidsheer, niet met aanzien de persoon. Dan wandel een mens in een verzameling en eentje met een golden ring, een prachtvolle kleder, en ook een arme mens in eentje een jremlige kleder, en je deem een prachtvolle kleder vertrekken en zei, zat die hier in een baste steed dol? En tot de arme mens, stoor door, of zet hier aan je mine voetbank. Mag je dan niet aan je scheetmaak junt en zet rechter, met beze je danken? We worden vandaag niet alles van deze farzaaier kennen wat er te zaaier is. Maar ik had die alle geleest, wils de passen alle toop. Jacobus reed hiervan en zag dat vandaag nog zeer gemeen is. Dicht die veel jaren zet dit geschreven wordt, is dat nog immer zo je was. Er zijn mensen die zeer rijk zijn en bloos voor zichzelf denken en leven. En er zijn mensen die zeer arm zijn. De trouble is dat de arme volken arm zijn, wil ze rijken haar de arme benutst. Oder haar die niet recht behandeld. Dat is niet aanrecht rijk te zijn. Aber wanneer mensen rijk zijn geworden, wil ze anderen beschommeld haar. Oder den onjedrekt haar. Dan is dat aanrecht, jo. Beidest armoed en rijk zijn, kan een vlucht zijn. Dat sprekenboek schrijven had dit gebed. Jef mij niet armoed en ook niet rijkdom. Als de Heer Jezus in deze wereld en dan kwam, kwam hij maakt de gewenlijke mensen, de armen, te wonen. Hij wordt niet in een polis geboren. Hij had niets van zo'n dingen die mensen denken nedig te zijn in dit leven. Dit is wat ons

en Lucas 9, 57 en 58 beschreven is. En als hij de lengte in waar gingen, zei werd te aan, ik word die nog voor je, hoe hem du juist. Jezus zei te aan, de vaas haar laagje en de vegel onder hem hemel haar naaste. Over de mensen zijn heeft niet een steed, waar hij zijn kap kon aanleiden. De apostel Paulus schrift ons waarom Christus zijn hemelse rechtum ons iedleiden deed. 2 Korinther 8, kapitel 9, de vers. Je tjana ons Herr Jezus in de genood, dat wan hij ook rek weer. Doch am junt halve moek hij zich zelfs om, zodat je derg zijn omhoud kunnen rek worden. Een mens kan om en eerdische dingen zijn, oder hij kan een jeslijke zaken zeer rek zijn. God heeft een groot metlied met de armen. En hij heeft ons bevolen dat we den met helpen zullen, zoveel als we kennen. De Heer Jezus weet hoe de armen dat jeet. Dat is veel wichtiger, dat de armen zullen naar de Heer Jezus verraden gebracht worden, als dat zij in eerdische dingen zullen recht worden. Den moet en bedweg je helpen worden. Jacobus schrift hier, dat we zullen de rekken niet vertrekken en de armen ons uitsteten. We moeten ons geloven en de Heer Jezus niet met onzinnende persoon hebben. Maar dat is krijgt wat zo voor kan passeren. We zeggen dat we hem geloven vastgesteld zijn. Maar dan trekt we gewisse mensen ver, besonders de rekken en beriemde. Dit is niet zo als dat een Christus in de gemeente zal zijn. We kunnen niet zeggen dat we den geloven en de Heer Jezus hebben en dan stolt zijn en andere verachten. Zonen die in Christus zijn, zijn in de Heer zijn onzinne overeen. Wanneer we de Heer Jezus in een noodvallen zijn, dan moeten we ons bemerken zo te leven. Hier moet ook een onderscheid gemaakt tussen zonen die voel zijn en niet zo verwellen, en zonen die vlietig zijn en toch niet genoeg voor zichzelf en de familie haar. Wat de schrijver hier in zijn haft, heeft meer met dat hart te doen, als dat met een boek te doen heeft. Jacobus reed hier te alle Christen, als ze rijk of arm zijn, als ze gewenig of hoog geëerd zijn. Zonen, die naar de verzameling komen, waar Christus geëerd zal worden, zullen niet in juist beobachten hoe een Christ even een anderem gestald wordt. Daar zijn verschillende gaven, maar we zijn alle één in Jezus Christus. Peter moest dat leren, verdem dat God aan nu Cornelius en Grieche schikken deed. Galater 3, 28 zegt, nu kan daar niet meer een Jood of een Grieche zijn, niet meer een Sklaaf of een die vrij is, oder kan niet meer man of vrouw zijn, dan je zijn alle één en Christus Jezus. Zonen die in Jezus Christus zijn, ha am als de eenste heiland aangenomen. Die zijn alle dicht in geloven, dicht God zijn genood, geraakt worden. Daar is niets en wat irgendwer zich pochen kan. Of mensen rijk of arm en eerdische zaken zijn, ze moeten alle dezelfde weg naar de raden komen. Dat is waarom de rijken niet anders zullen behandeld worden als de armen, wanneer ze in Christus zijn verzameling en hen komen. Dat is niet een vraag of du, mijn vriend, rijk of arm bent, of daartussen. Dat is bloos door den geloven in de Heer Jezus, dat du zelig kanst worden. En ik vraag die best u te zo'n aanschluss gekomen. Mochte de zeweerd die daartoe leiden? Ik word terugkomen naar dit het nächste Mal, maar dan, Gottes zegen, mijn vriend.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn an seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is 3.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Frans en Jas de jente aan onje kloos. Ze jente ook aan onje tiener stond. Aber zo reisje vriend wieren ze niet. Zo wieren ook van grond op verschieden. Frans, dat weer een stijle, een kleine, de hield zich immer betreed. Jas de jente, dat weer zo'n broer. Die had een grote muil en die had veel te zeggen, Emma. Alle wein moest hij zijn ebi leiden. Als hij vandoor een tiener stond, op de toema gloeven komen, daar kon Jas bloes vertellen, wat hij van vasten gloeven had. Dat wordt ook een jidra, dat wien is van op afstomen. En zei zich rom, en hier dat ik alle, wat echt van vasten gloeven heb, Eder je loopt je fles die stomme van een op af. En dan moest hij luid lachen. Een beetje moeind hij zich ook. Dat is bij ons, wenn man van klein op als trisselijk kind opwost, onze ganze familie hem geloven is, dan heeft men een vasten geloven. Lang reden ze nog daarover. Eens te noe, zit Frans de half luid daartoe. Ik moet teugeven, het versnijden dan ziet zo vertwiebeld, dan wordt het ook niet. Dan vang het aan alles en vroeg te stellen. Dan moet het wel mooi aan de Bijbel lezen en mooi mij bij mij te bidden en mijn vader verzetten, fris met nieuwe kracht op een wijs te maken en Jezus in een nu volgen.

Frans. De harde zistert alles aan en zegt. Oba Leren, dat kon ook zijn dat het bloot als flesje oorruitje reed in je wezen. Fles ligt er dan nog een schop, waar de andere beter lidden. Nee, dat wordt de aanbediend niet lidden. En nu wil hij het niet kunnen en zitten in de bleda, wat Marietje en Marietje en je zwitser twee reden hebben. Die hebben nu wat beter te doen. Zo het zijn ja, wie kon mij zeggen, waar hij de raadste stoot, wenn in de Schweiz is. Ola zachte ze, maalde zich. Plus Marietje, die kon nog niet noteren. Die zat stil en hoort aan, wat ze daar vertelde. En ze werd ganz treurig. Kon dit zijn dat bij aarde boek werd vijgen? Ze had toch zo dan nog opgepost. Ze had zich toch zo bemischt. Het kon toch niet zijn. Als de stond is meest uit weer. En ze al alle kunnen opschrijven wat ze thuis doen zullen, maalt Frans zich nog eenmaal. En vroeg, kon ik kunnen in dat schoop zitten, wo je dit boek eruit holde, als vlees dat bloot doorlicht? Frans, wanneer je dat onbedingt wist, dan goe. Als hoorde je dat al gezegd, wie zijn hier niet om de bleda zitten, wat Marietje verliert. Aber wanneer je dat nu onbedingt doen moet, dan goe schwind. Frans ging bij dat schoop, Moek de deren op, hef een paar andere beten op. En werkelijk, door lacht dat bloot. Krijt, rein, ruit de reta. Ganse bloot, niet twee ernstwe, plus een ganse ruit de reta. Nu wees ze dat de rind. O, is het toch wel ruit te vallen? Na dan jef Marietje dat. Kon je ze thuis dan inbaken, wanneer ze wel? Frans jent en gaf de Marietje dat. Oh, dankschön, dankschön. Viele Mal bedankt Marietje sich. Sie war so froh, dass man der Arne nicht mehr mit so einem falschen Auge zieht, dass man der Arne nicht mehr dachte, dass sie zwischen zwei Mal nun fahre auf einen größeren Stein vom Horten. Als vandaag de stond uit weer en alle zin in de huisjentje, dan kom Jasper Frans bij. Zegt Frans, ik moet zeggen, ik bewonder die vandaag. Hoe kost u dit, die zo eenzaten voor de Marietje? Du tanst die toch gewoon niet? Nee, zegt Frans, maar we tennen toch niet eerst van vals bedenken, want we dat niet neer wouden. Zo'n tijd niet. Dan moet we dat eerst nu verheden en zitten. Plus wanneer we dat niet wouden, dat de mens dat tweeën mochten, dan zijn we die ook bestroeven en dat dorpje ook verantwoordelijk maken. Toen begint de jas en Frans van door naar huis. Veel vertelde ze zich in haar wees. En als ze eerst meest thuis waren, wo er wij uit de neun diente, dan zei jas met treurige stem, Frans, uit zei dat, du hast een betere geloof als het. Du hast niet bloos een geloof wat du geloofst. Du hast een geloof met woorden. Zo als het dat je geeft.

Tinja dat wens het ook junt orm. Nis plus dat ze geloven dat het een gart jeft. Nis plus dat ze geloven dat Joyce op de zeerde komen is. Maar dat ze ook woorden doen. En wint men dat zit dat wie Gottes Tinja zijn. En dat wie arm nu volgen.

Hallo Tinja, hier reed Toon de Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tinja lijf en dat hij wil gaan dat de Tinja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je kunnen alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Wein bij Leidse kleurijn. Dat leidt zo de ganse wereld vredig voor den scheinende regen en de ganse natuur der weer mutig en dankbaar te God. Aber Julie wird nicht sehr schaftig. Sie prüft mutig te zijn, aber wirklich wird sie in Bett bedreigt. En Mama war dat op bald aan en vroeg op Gods lijf toelig. Wat bordert die van deel, Julie? Ik kon zijn du best niet zeer mutig. Kon ik die met irgendwat helpen? Oh, dat is nus wat geruitet, zei Julie. En ik weet, ik zal me dat niet bordert laten. Ober aan zinder schalera, jijf ans van deel aan ze abgove voor dat ovenprogramma wat we nächste maand zelf verder kerk brengen. Nou, dat vreet me, zei mama. Dat zinder schel oven program, gleich ik emma zeia. Ik dacht die ging dat ook emma schein door poort aan te nemen. Je weet niet jet me dat ook zeia schein. Aber dit jaar heb ik een abgave gekregen wat ik niet gleich. Me janka dat bloos niet te doen. Ik leef ik voor den leraar zeien dat ik wel dit jaar niet poort nemen aan dat program. Na oba, wat voor een abgave heeft de leraar die je geeft? Vroeg mama. Dat hits ik zo dat is wat zeien schlechtet. Na, hij wil gaan dat ik zal met Susie en Lori Taub een lied zingen. En we zullen dat dreistemmig zingen. En mijn poorten van het zich zeer schlecht. Daar het gans het lied, daar ik bloos eind uit de twee noten zingen. Dat het zich nog een vanjetje, Bram. Ik wil dat niet, zei Julie gans vergrunst. Julie, ik geloof dat wel ik, dat wanneer du die poort gans alleen zingen des, dan het zich dat vielleicht ook een beetje einfach. Aber wenn du en Lori en Susie eerst alle taub zingen, dan wordt dat zeer schein hier. Gott wil ook niet gaan dat we immer zelle dat bastard poort nemen van een abgauw. Hij wil bloos hebben dat we ons poort deunen zo goed als we kennen om arm te eren. En we zullen dat met een vrouwet dankbaar het hoort deunen. Hörst mal nur de pagge. Die zingen ook bloos een noot. Dat is ook bloos een gebram. Aber sogar de pagge zingen te God zijn eer. En wanneer einer de feil je zang, de meegefritters je zam, en de pagge je bram alle tapiert, dan hit zich dat schein. Julie dacht even wat haar mama gezegd had. Nu, ten eerste maal, hier ze wel schein dat alle heren deed, en ook wel smak en kloor en fris alles leidt naar de regen. Zij weer zo diep in haar gedanken geweest, en zij had zich zo bedrekt gevoeld over haar abgave, dat zij haar dat eerst niet maal zo recht gemaakt. Aber zij kon verstaan wat haar mama zei, en met eenmaal lacht zij op Ludus en zei, ach, nou jo mama, dan wou ik toch wel de abgave aannemen. Ik wou de beste pug zijn wat de tjok jij mons geheerd heeft. En nu heb ik ook nog wat vrouwen voor die. Vindt du die nog maar zo als wanneer de nus goede deine kost vergat? Gleifst du vielleicht dat andere kriegen immer de beste abgave en du kriegst bloos de einfache arbeid? Bist du nog mal aufgänstig over andere wandert zo laat dat zij alles zo goed deine kennen en du nicht? Is du eine abgave wat du jere west deine, aber die wordt dein niemals angeboden? Manchmal hebben wie mensen nicht de rechte Einstellung im Hort. Wie glauben vielleicht dat andere kennen alles veel beter deine als wie kennen. En dat andere kriegen ook veel meer eer en anerkennung van mensen als wie deine. En manchmal glauben wie dat wat wie deine kennen is nust weet.
en wie würde dort leider nicht mal

Eine. Gott hat uns alle gemerkt, en hij heeft ons doorhand gestalt, wo we zijn. Hij geeft ons gove wat we brukken zullen andere mensen een zegen te zijn en am te eren. Hij wil niet hebben dat we de eer zullen voor onszelf houden. Alles wat we doen, zal am eer brengen, sogar de geringste en einfachste arbeid. God zijn kinderen hebben alle een plaats in zijn koninkrijk. En wie denkt je verke dat een opgave is beter of wichtiger als de andere? Oba, voor God zijn die al gelijk. Wie doen de arbeid voor God zijn eer, niet voor ons zelf. En wanneer we de arbeid voor arm doen, dan wordt hij die ook belonen. En de eerste uitwendig leren is in Römer kapitel 12 vers 6a. Je zegt het is dit. En wens onze gove zich door naar onderscheiden als ons genoeg schanke is, wel we dan een jedra door naar brukken. En de gedanke uit deze geschicht is de dienpoort. Nog eenmaal de gedanke. De dienpoort.

Dank zijn Tjenja voor en je schuld zijn het hem deze ondag te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje wel, nu de ondag te van, iedere dag met Jezus.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Vivian Moon. Vivian Moon, geboren in het Kleine Dorp. Hij was op in een ander Kleine Dorp. Wat hij daar is geholpen weer, schoof hij ons een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat is bij 200 miljoen komen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal aan de fout. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van de herrschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen uit op je kocht, heeft niet een huwelijk schilder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat je aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz oorschuldig, werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreken. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij is gestorven, wie namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de ganse feest among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn je voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed. Als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan wonen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

We vertrouwen dat God met ons zijn woord in alle touwera zegenen. We beden nu. Lieve Herr Jesus, van harte dank voor die dat we waren nu die komen durven. En we zijn zo dankbaar dat u op deze idee komen bent om ons te raden, zeilig te merken. We danken die ook van harte dat u ons hast een voorbeeld geloten, dat zo rein en klar is. En dat u ons ook de kracht te geven bent, die een voorbeeld nu te volgen. Je vond ons einmal wieder kracht en genoeg om dat we zo leven, dat u aan ons in onze wandel een gevallen hebben kost. Zegen u ook bitte de nächste minuten en we danken die dafür an Jesus in den Namen. Amen.

Haar vogout as dat dag te weite, dat du nicht weist dat irgend ein mensch verloor gonne zal. Du jijfst dien leven om kriets, zodat wir eiwit leven habe tenne. Dan wann du irgend wer harche deert, die dat leven met die nog nicht angenomen haft, dan mocht hij dat dag nu kracht doen. Zijn dag war er einen jeden leven touw hier af en door. Ik bid aan Jezus in de nomen. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eine cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 215. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programnummer 215. Wir danken für jene Gebete für diese Missionsarbeit und auch für jene Unterstützung, die uns das möglich macht, Gott sein Wort auszustrahlen. Möcht Gott dich richtig sehnen.

We hopen beide dat je het vandaagse programma deze boodschappen leidt, wat het om zijn je was des. En nu verafscheid we ons waardig van junt. Wann Gott het zo wel, dan hier je een wieder programma deze Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, ab dezelfde steed, in dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen oder bemoedigingen te de vandaagse Sendung oder irgend eine andere van onze Sendungen hebben, dan schrijft ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkensmout, dit is radiodienst doch true wieder te maken. Die hebben ons ook weitelote, dat je immer voor ons

0: De klok is 12.
1: Hier weer een man. Hier weer een man, je boeren en een sline dorp. Hij was op in een ander sline dorp. Wat hij daar is jood weer, schoft hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizenpredja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij je boeren weer. En door waar je hand wanken deed, denk hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen maken herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het op je koft. Dat is niet een huw of schulder als je gewoon van mensen. En heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bieden de goddess arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz uitschuldig werd hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets aan je neelt tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, maak zich zelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn evenrok, zijn blijf rode rok. Als hij je sterven weer, namen ze hem rook van Schrietz en leden aan en een grof je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd. En van deel is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weis noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is je scheid uitspreken, dat van al die beomte mannen wat zich aan taup je stonden, dat is alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land, en die trie is scheef wat zint je voren op een water. En al die Chinese wat jemals je regeert aan die alle taup, aan ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eed, als dit ene leven, hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreet voor onze zinden, wil dat kon hij niet betalen. Dan starf hij en stond weiter op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: De klok is eind.
1: Psalm 97. De chennig van de eerd in zijn falsch. De haar is chennig, lot het eerdricht zich vrijen en lot de vele inseln frauzennen. Dit je diestere walchen zendt am, je reichtigheid en je recht zendt de grond van waar uit hei regiert. Veram jet ein Vier, dat zijn je vriend aan alle zieden aanbrengt. Zijn je blitzen dagen over de welt, de eerd zittert en scherrt. De boy verschmelten als was verm haren over de ganze welt. De himmel merken bekannt, wo je recht hei is, en alle Fälscher seinen, wo herrlich hei is. Wer immer Jetterbilder anbet, en met zijn Jetter pucht, wordt schond. De Jetter matten aller Gott anbeten. Zion hirtet en es Frau, en Juda zijn Dächter freien sich ook, dat de haar recht rechten deed. Wilst du haar, beste allerhechster über de ganze Welt, du stehst hoch über alle Jetter. Je, de jeden Haaren gut sind, stalt jent jen dat Beuse. De Haar bewoort zijn heilige Erseilen. Hei rat an uit den Beusen zijn heng. Den Gerechten mat dat Licht immer weiter abgoenen en dat fromme Hort mat Frau worden. Je Gerechte freit jent am Haaren en dankt am für alles wat hei deed.

Psalm 102. Hoepeling in die nood. Een gebed om Zion waar hij her te stalen. Heer mijn gebed, o Heer, laat mijn prachen om help nu die komen. Versteek je gezicht niet van mij, wann ik in nood zie. Horch nu mij, wann ik roep, en doe mij schwind antwoorden. Wils mijn deug vergonen als een rook, en mijn bein brennen als glärendet gloed. Mijn hart is doorgeschlagen en ligt zo als verwalktet gras, dat ik zo goed vergeet mijn brood te eten. Derg mijn lieden en stenen is van mij allemaal bloos huid en knokkels gebleven. Ik zie zo als een stapuil in de wildnis, zo als een uil in versteerde steden. Ik lig wakker als een eenzame vogel op den dak. Mijn vrienden spotten den ganzen dag over mij. Die mij verachten, brokken mijn namen te schweren. Wils ik eet aus aus mijn eten, en meng mijn tronen mang dat wat ik drink. Wils die racht zo groot is, en du mij abgehoven en weggeschmeten hast. Mijn deug zijn zo als een ovenschotten, en ik verdreeg zo als gras. Du ober, o Heer, setzt ewig op dien troon, en die nomen wordt niemals vergeten worden. Du wirst die abmelken, en über Zion Mitleid haben. Wils dat es tiet, dat du erg nood bewiesen deist, en de stund is gekomen. Wils dinge deiner schatzen Zion er steiner huch, de jammer dort, dat het allerte Stoff geworden is. De Fälscher worden den Haaren sie nomen verchten. Alle Tschernis op de Erd worden dinge Haarlichkeit verchten. De Haar wort Zion ware abbühen, hei wort en sine Haarlichkeit kommen. Hei wort ab de verlotene er gebet antworten. Hij wordt er je beten niet verachten. Laat dit voor de nokomen doorgeschreven worden, zodat een volk dat nog niet geboren is, den Haaren loven wordt. Hij checkt uit zijn heiligdom dort heel grof. Vom Himmel checkt de Haar naar de Erd. De vastgenomene erstenen te hieren en die vrijheid te schaffen, die hem dood veroordeeld werden. Dan wordt in Zion waar van den Haaren zijn nomen gered worden, en zij worden am in Jeruzalem loven, wann die Fälscher in die Tschernigriks sich versammeln, den Haaren unterbeten. Hij haft mi madden am Leben die Kraft gebrochen, en haft mi Leben verzerrt. Ik seht, o mein Gott, nimm mi nicht madden am Leben weich. Dine Jahren blieben immer en immer. Am Anfang lädst du die Erde den Grund, en dine Hänge haben den Himmel gemerkt. Die waren vergonnen, aber du bliffst. Die waren alle verbrückt worden, so als Kleider. Du wirst mit dir so angehören, als mit ein Kleid in die Überzeit bringen. Aber du bliffst so als du bist, in deine Jahren nehmen kein ein. Deine Erzinger waren blieben, und Erzinger waren für die sicher leben.

jeftet dan zo wat dat vergangenheid uitgelast wordt? En wanneer jo, wo jeftet dan zo wat? Ik heb de geschicht van mijn vader verteld. Ik kon mijn schuld niet meer goed maken. Wie kunnen am grond nog goed maken van onze schuld? De wetjongen van God blijven. Da wie een man, der Judas, en der had zijn heiland voor dat die zelfstijd verrood. En dan wordt dan plötzlich klar, dit weer falsch. Na jet het er die lied, bij den hij zich angeboden had, Jesus te verroden, en brengt aan dat geld drie en zegt, ik heb onrecht gedaan. Neem dat geld drie, ik wil dat wat ik goed maken. En dan kijkt er Jana bloos weer met de schulden en zei, wat jet ons dat aan? Door zei du tau, wou du damit voor dich worst. Je tjene junt wande on wem je welle, en je da wat junt zei, door zei du tau, wou du damit voor dich worst. Es hat dann trotzdem mehlich, dat Schuld en Versiemnisse utgelascht worden tjene. Wo jeftet dann so wat? Wo jeftet Verjewung von Sünd? Meine Freund, hier antwoorden nu de man af uit de Bibel, in einem vollen Chor, oder met einem juchenden Chor, von Anfang bot im Eng, vom Olen bot im Nieuwen Testament es dort die Melodie von der Bibel, dort jeft Verjewung von Sünd. Wo? Wenn wir nu mal verder dure no Jerusalem gone no dem Hompel Golgatha. En we checken nicht op de Menschenmenge, die da is, ook nicht op de beide Verbrecher, die da lynchen, reich umtreeds hängen, ook nicht op de römische Soldaten, sondern ons interessiert de Mann, die da in de Mad hängt, van de drie Treetser. Wer is de Mann da in de Mad? Dat is nicht einer von ons. Hij heeft zich mal eine Volksmenge gestalt en gesagt, wer kon mi eine Sünd no sei? En da heeft China ook nicht eine einzige gewist. Dann ist er in einen Prozess verwickelt worden, wo römische Rechter in der jüdische Hoge Rot am vergenommen haben. Und sie fangen noch jeden an. Hei ist keiner von uns. Hei braucht keine Vergebung von Sünd. Und doch hängt er da oben am Tritt. Wer ist dann des Mann? Der ist nicht aus der Menschheit abgestehen, sondern hei ist aus der anderen Welt, aus Gott seine Welt nur anzukommen. Ich rede nu von Jesus, dem Sehen Gottes. En die hängt om triet? Waarom? Wieso? Mijn vriend, God is geraasd. Hij moet de zin strofen. En daar heeft hij onze zin op zijn zin gesmeten. Op Jezus Christus. En in Jezus Christus heeft hij onze zin geraasd. De strof ligt op hem, damit wie vrede houden. En dat is de grote boodschap van de Bijbel. Dat je recht Gottes ligt op deze Jezus. Door met wie vrede houden. Hier jeft het vergeving van zind. Waar kan ik mijn schuld los worden? Waar tree ik vrede met God? Onja Jezus in triets. Dat bloot Jezus Christi van God in hem zien, maakt ons rein van alle zind. Dat we dat toch moeten voeten kunnen.

Daar is een interessante boek uitgekomen van een Amerikaanse predier van de heet William Hull. Hij wil predier dat de miljoenenvagen murder Adolf Eichmann während zijn gevangenistijd 13 mol bezocht heeft en lange gesprekken met hem viert, eer hij opgehangen wordt. De inhoud van deze gesprekken met Eichmann heeft hij veröffentlicht onder de titel Kampf eine Seil. Am Anfang bereicht hij dat ging mij door om deze schrijtelijen zender te raden, door met hij niet in haal komt. En dat is furchtbaar, wo des man, die vom schrijf des uit miljoenen van mensen ermordet, in grauenvolle leid over de welt gebracht heeft, en die bij dem laatste moment zei, ik brok tjengen die voor mij stoft, ik brok tjengen vergeving van zind, en ik wel ook niet. Wist du ook in de spuren van zo einem Eichmann gaan en zo sterven? Nee. Wenn du dort nicht wist, dan dreh du nu om van ganzem Hort naar Jesus Christus, dem Sehn Gottes, der als einzige in de Welt onze Sinn verzeihen kon, weil hij dafür gestorven is en weil hij dafür betodhaft, verdiene en für meine Schuld. Als Prediger Hull dem mit Eichmann dan red, dan haft am dat meestje gruzzelt deze mens de vergeving van zund aan te bieden, dat Jezus zijn bloed, dat hij vergoed haft voor ons. Kon ze goa zo een vergeving van zund trieën? Jo, dat bloed Jezus Christi van God zijn zin maakt ons rein van alle zund. Aber ik moet bekennen, ik moet am dat zei en dan om triets op tjetje en dat foto en zei dat twaalt ook voor mij dit dierenbloed, dat je leef en voort uit. Dat maakt ook mijn schade goud, denn Jezus Christus starf voor mij. De Bijbel brengt immer nieuwe beelden om duidelijk te maken, wieso de getreedigde en opgestane Jezus zonde verzeiht. Jezus is je niet om dood gebleven, sondern om de derde dag opgestane. Dat weetst u toch, oder? De Bijbel brengt in Beispiel dat beeld van Birje. Een Birje verpflicht zich, voor mij in te treden, wanneer ik niet tolen kon. Einer moet tolen. Dat geldt immer zo im Leven. Einer moet betolen. In der Schiede sind, in ons Leven, entsteht eine Verpflichtung voor God. De Bijbel zegt, de dood is de betolung voor de zind. God fordert als betolung voor onze zind onze dood. En nu komt Jezus en jeet voor onze zonde in den dood, damit wie dat leven hebben. Hij is ons Birje voor God. En nu geldt het, entweder du betolst die zin in een haal, oder du komst naar Jezus en zeist, Hij Jezus, ik wil dat foto dat du voor mij alles betold hast. De Bijbel brengt dat beeld van Loosjepen. Dat is een mens die in de gewalt van een sklovenhandler gerode is. Hij kon zich niet zelfs loschepen. En dan komt een vriendelijke man over den sklove moeit en zit deze sklove daar. En dan zien hem hoe het daar brandt hem dort en hij feilt die mat wat daunen. Hoeveel kost het daar? Hij schep hem vrij. Van welk moment aan is de sklove vrij? Van dem moment af waar de laatste cent betold is. En de Heer Jezus heeft voor die op Golgatha den laatste cent betold. En nu durfst du dat foto en zei, Herr Jesus, ik leid die mijn ganze zin aan en ik leef dat, dat du voor mij alles betold hast. Jesus schaft los. Jesus maakt sklove van de zin vrij. In einem Leid heet dat, de zinde zijn verzeiht. Dat is een woord im leven, voor den je twelden geest. Ze zijn en Jesus in nomen verzeiht. En manier beelden brengt de Bijbel ver. En zij benutzt dat beeld van de verzeining. Dort weet ook de verlorenste Heer dat hij verzeining brengt. Deswegen jeft het in alle religionen een Heer van Priesters dat verzeiningsopfer brengt. God aber erkennt maar een einzig verzeiningsopfer aan. Tjeet, door es God zijn loom, woont de welt ihre Sünd waarschrijft. Vele Priester hebben vele opfer gebracht. Jesus aber es zelfs de Priester, die met God verzeint. En hij zelfs is dat opfer dat met God verzeint. Hij alleen kon ons verzeinen met God.

Nog een ander beeld van de Bijbel is dat van wasje. De schrift eindigt dem anderen, hij heeft ons geleefd in je wasje van de zind met zijn bloed. Je kennen doch de geschicht van dem verlorenen Seen, die schließlich am geratsten Draht landt, bij de Schwein. Wo viele sind von uns bij de Schwein gelandt? Dat kan man so sagen, dat es schuld an diese Menschen, aber dann kommt de verlorene Seen tausig, in heran so, so als er ist, ne Hüß, liegt in de Orms von seinem Vordernen. Hij heeft zich niet eerst verheer bereinigd, niet eerst een nieuwe aanzoek gekocht en zich nieuwe show bezorgd. Hij kwam zo als hij weer. En dan heeft de vader hem bereinigd en niet ingekleed. Vele mensen meinen, zij moeten eerst goed worden, dan kunnen ze christ worden. Dat is aber een ganz grote irrtum. Wie der wel zo draadjes en zo gries als wie zijn naar Jezus komen. In solch ries en beschmutzt en besudelt als ons leven ook is. Kom zo naar Jezus, zo is du best. Hij wordt die rein en hij maakt alles nie. Dat bloed van Jezus Christus, God in hem zien, maakt ons rein van alle zind. Zo bezeugt dat de apostel Johannes. En zo der ook wie dat bezeugen. Nu kon ik junt niet al die Bilder uit de Bibel nennen. Ik denk mir aber, dat du nu zelfs anfangen wirst die Bibel te lezen. En dat du deze herrliche Botschaft van de Verjewung van de Sünd immer meer channelierst. Wo war wie met dem Leben vor dich, wann Schuld en Versiemnis ons ständig beläte? Ei kom damit reicht, wann ich Jesus gefunden hab, in der ich am Verjewung von Sünd erfahren hab. Dann hielt die deipe Angst en die Vertriebelung ab. Sich Jesus uitleveren, dort is keine dunkle, schreitliche ongelehnet, sondern da wirst du rütgeführt uit dem Tala von der Angst en den Dachensonneschein von Gott seine Gnaden an. En dort wünsch ich dich von ganzem Horte. Brück wie Verjewung von Sünd? Jo. En wo triebe dei? Wie Jesus, dem getriezigten en auferstohlenen Heiland.

Go, Demarius. Du, we haf din dag van jou ongevangen. Hast du meine Mutter ablernen könnt? Dat is je wichtig. We een dag anfangt, wenn's met een fertig kon je moet nog traag bijtje en dan van verre ontvangen ze maar. Aber beim dag, du schaffst dat nicht. Dan is het wichtig dat de fijn ontvangt. En würden me, als me veel weet, want die dag nu schmak ongevangen haf, en ik dem hier dat eeuwige eindje danach war, er hier een kart eindje met die tepgoene kon. En die gereist Christoph, en du hierst dat programma tem kaffe en mate. We gaan van jou maandag, den 3. juli 2026. Van jou is het abrein, 70% jeweils de waterdienste on. En abwarmen zal dat bij 28 grad en makkelijk worden 17 grad Celsius. Zodat so next hark van hier mal in Leut on.